0: zombies! Let's get on with the hacker! Spinning like a helicopter!
1: Doe je shirt uit en zwaaien. Word je al moe? Lekker bezig.